Jullie staan in de middelstaan, hè? Ik ga het niet aan het halen, ik ben nerdig.